0: Er not or er she never. Tan not she poke the new lab or his factory ships with what not came to hand in the papay. Timp on the hot net. Augustin and Mach. Vision radio taco with some low to under have. Mafalay and tipping her.
1: So Tan Hans had father come home, Peter yet, now bar for it.
0: Met jou, maar om Peter had nog beneden, die de kakken houden. Maar niet verder is, hoe daar naast, denk ik zo. Niet, maar om Peter naar woord. Niet leuk, wat lag door de tour, naast je leuk, waar je de klihan met, en ook niet aan die zes voor de eiken. Ach, maar was er op het dingje, dat ik ook niet was bij haar, dat ik dan ook aan haar. Niet ben zoals dat gehaald is, die ik jou nog eens een woord voor je zo, dat ik aan toe dat eindig, denk ik zo. Dat ik niet aan het liefde, dat ik wel goed toch maar daar. Marien, an arg i fwr, ond chwer i sawr ac ond i chi'n siarad cawl ceisio i modi yn byg. Cadw, fe hyn yn sbot o gwrna i gys gan e'n, sys na sy'n gwrs gan e'n tans o wrdi.
1: Na chi ffein o'r hyn yn y war yn eich nôr i fi siarad fargi, cael neu'r di fi ond i'r ffa? Dwi'n gwrs fwg o?
0: O, creus, fi gyda'r oes ar y tîm pwl, dyna hyd i'n sôn fydd yr mil ter ffad, nac ni chi ffad le hyd i'n sôn eich ar. Agos, tog yma'r cwn yn oed gwyf eto, at fi'n ter ffad o'n Maar het was een stukje gewoon, maar er geen tip in echeren. Ze neemt haar toch op en je neemt een getreed aan haar woord.
1: Zorg erover dat je haar lees naar knijken. Ik heb medische waarde niet zeerde, maar van waarde, medische.
0: Oh, weet ik de waarde niet zeerde, maar van waarde gingen dat ook. Ja, waarde niet zeerde. Maar dan had ik je oskelte die, toen had je ook oskelte zijn. Dan nog aan de kouwer geel doen. Ik was een zoon. Ik had toen kursenaar of geëe. Wie chance, ik weet niet dat je maar dat is niet zo sterk. Dat is de handeling zo sterk. Ik ben niet zo'n gewoon varge. Kaasjes, vrachtwegjes, schneemer hakken.
1: Kaasjes, baasjes, zoals je nacht is toch, zoals je naar hebt het is.
0: Oh, als je voorstokken heb je geen aangot. Ach, niet geen voorstokken, dat je kunt niet rusten. Ga geen goeders, ga geen tijdens, ga geen zijs liggen en koos je jelf.
1: Kunnen ze stoel laten gieten, Geert? Nu mag je een aasje kunnen eigenlijk niet hebben.
0: Nader. Stokken. Probeer je niet weg te je moskijs toch, dat je kon niet eens komen bleven. En ik lees naar kooklijk te komen. Dyn yn mach da mech, na ddech se... Nader, ni mach, ni ddech se na dŵr yn eich rai gan o'r dyn. Mar... Er y mas, dyr eich rym... Lwrg na fron da, ni asio... Wael ymach, ni lew, wel gref cwcwrs na... Cael ar gas na ffac iawn nŵr sy'n eich... Ac roedd yr ystoch hwnnw'r ddibwch ddigi hi. Me gref mwcwr bwrdd o'ch, nader un eich gyda fi co. Sgadda, sti a wael o'n meidr, dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Jag tog krossat och var åkte det just då. Ett liv hade det gett där man lagade åkja det just. Nu är han tog hem lag. Då hade vi snäck lag.
1: Så såg han nog mora bonde så vi har mer på skrivmär.
0: Fast det verkt han då under mig inte då. Man kan ju stå under de ögon. Nu är han tjädare så jag. Nu är han inte nivån. Man är kihin i så våka. Man kan svåska hagen tjä. Agas. Det blir han lärna egen då. Nu har han inte nivån. Nu har han tjä svås tjä. Nu har han tjä. Nu har
1: han tjä. Nu har han tjä. Nu
0: har han tjä. Nu har han
1: Kan ze stolen dat niet je vraagt daar tot ver Rosmarsje? Hoe is fijn ver Rosstalen heet dat niet goed gehoord hadden, maar die van.
0: Wel, ze maar vraagt ze kan je me heen ik. Na, ze en goede bewaster vader dan Ros na naar die vaaf nacht gaan boggen. Naar die vaaf nacht, als een rode wacht in een ramen gehoord, ik het doe. Ze en rode smessen voor is dan Ros, als een tarne rode smessen voor is dan Ros hebben. Niet heen. Niet he, de maffie neer me, roze kinewe. Ach, het agon, maar de weg een meisje, farge kredimogum. Kun je er veel broers, dan rode die foon, alles gegaan is, file wilde woon, nu de nekale. Niet scoop me heen woon, na file wilde. Dan maar aan de vierde, dat een zon.
1: Ach, die andere had de trost, Marsje in de stoilet.
0: Oh, dan gaan we niet om die andere trost, dan gaan we niet om. Daar bad moorisch, hij is in de gestoel. Bad moorisch, hij koest rijden, hij gereed, dus shit rijden, hij gereed.
1: Ja, niemand had je die fijne snijbo in neer gestoken.
0: Taas. Er een beetje uitgekomen kunnen baar perde, dat die namen naar woorden, maar nu die gaan we richting Chies, die bonataren, wie ziet dat als nu wonen, nu was in, zijn het toch? Dat zag wie wil, nu waar wie wil, niet rood dat als nu hier nu was in, dus die zijn woorden hier, nu naast elkaar aan die namen wonen. Achteraan treden kun je hier aan die jongen daar wie hier zijn, toch zeg ik me, want dat zag harder, dat zijn derde harder, nu's rood ik naar nu's naar woorden hier.
1: Wil antwoorden me goed, kan hij de hoogje trotser?
0: Dyna mach na to gysio eich o ffad yn eich rhaid ysdol yw hea. Dyna sy'n sy'n rhaid... Mi'n y sawn y beth nhw... Mi'n dedi ffwyr sy'n mi'n eich nhw. Dyna mach...
1: Dedi ffwyr ysdol yw?
0: Sia, da wedi eich blin fydio ddigas dwi. Gwysgwch yna dwi'n mach na gert nhw. Eim si fydio. agus gachéna de bheith

0: Gaeltacht Lún Gahine on Hine Gamen Lé ar RTE Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríana.
1: Alles gelaat is chef van de jacker die zijn hier. Met direct Richelle Galkofade la studio al in de galen. Schoonis nooit een gestuurd la kan lukt hierin. Dat jacker toch niet zijn kangel hier nu la studio en gestuurd. Na komen kan je met je gal ergens is je met la je met direct de wijn. Schoonis blasje begeleid de god en de kleraat aan de hart. In show er RT Radio on de geeltert.
2: Na de wakman skaart, dat je afvoerbal er hini, dat je afvoerbal er hini en dat de duur ook is twee na blij. Ik zit de giri's was gewerkt er niet welke jenna.
3: We boel chenje, win je afvoerbal, ga hem lunch die hini, win spij laster. Agus win het jaar lang iets je chum en er si maar jedi.
4: Wat je al gurgin, we met een exotic gurgin je en.
5: Beter, ja, dat je naaf kot in te en cha. Win je in Nishkert, New Europe, no, San Afrik.
6: We wish you gas to, you know, one and the other. I guess not a way a healer for, you know, then we got our gear. You should do it as an ash. Tahan the gas to ash.
7: Anyway, Shannon, where do you wish him? Who's a hair and a chump? Hey, then we should have a machine. You wish you're a file. You make it get after a foot. You know, where a television and a foot part of Michelle is a radio foot part of us. Then where do you go to Shannon as a child one who wish it?
0: Bairscíolta Lún Gahíne on Hine Gamen Lé ar RTE Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríana.
1: Yeah, but yeah, that's because when you're the technical organ in showing you Kangal in the studio while in the gal. After the glunna hickle, yeah, but Kangal, yeah, but director is shell it Kangal in the Connell. So now you're the gesture like Connell Kiwan. Ar yeshgil fashion bein na yerta jeshgir jogun ternona al arte ishjir tila kodja jegus yenim a gyrach na jakra di technikyu ilishin a chod in the gart an a grevla ni fawal an angal in new estate an a koma koinyam a daran yonish lishi hiol agus palyam a jinnish erith lair tau agus rau agus ar varbra I chushtila.